0: trial. Trial.
1: Kom jij eens even lekker hier, kom eens even bij ome Sean en zijn ballen
0: trial.
1: Kriebelen. Kom maar even hier in de tuin. Even lekker in de kriebeltuin. De kriebeltuin.
0: Trial.
1: Ja, met een M, ja. Niet kriebel. Wat is kriemelen eigenlijk? Het is ook een beetje vreubelen.
0: Trial.
1: Toch? Ja. Hoi. Kriemel. Kriemelbergen, vind het gelijk. Wat is een kriemel?
0: Trial.
1: Kriemelig.
0: Trial.
1: Kriebel. Het is een beetje hetzelfde als kriebol. Staat hier. Kriemel.
0: Trial.
1: Anders gespeld. Het is gewoon kriebelen. Ja. Ja. Kriebelen.
0: Trial.
1: Een kriebel is jeuk. Wil je even lekker in mijn... Even lekker in mijn tuin even kriemelen.
2: Maar er is dus een werkwoord dat kriebelen heet.
1: Kriemel. Ja.
0: Trial.
1: Kriemelaar. Kriemelen en kriemelig.
0: Trial. Trial.
3: Is the loving in your eyes all the way? If I listen to
0: trial.
3: Your life.